0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Hubertine van de Beelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. Een aantal gemeenten in de regio, waaronder ook Laarbeek, verlengen de bevoorschottingsovereenkomst met combinatie jeugdzorg tot eind 2027. Dat betekent dat deze organisatie een voorschot krijgt om de continuïteit van belangrijke jeugdzorg te waarborgen. Combinatie jeugdzorg werkt aan financieel herstel, maar de organisatie blijft financieel kwetsbaar en daarom worden de uiterste terugbetalingsdata met een jaar verschoven. En volgens de gemeente is dat nodig om cruciale jeugdzorgfuncties, zoals pleegzorg en crisisopvang, beschikbaar te houden. Maandagavond 9 juni werd een bijzondere avond voor Toon Koopmans. Hij werd benoemd tot wethouder van de gemeente Gemerbakel, maar hij kreeg ook een koninklijke onderscheiding. Toon Koopmans werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau als waardering voor zijn langdurige inzet als raadslid. Hij is sinds 2010 raadslid namens de Dorpspartij en daarvoor van 1999 tot 2006 raadslid voor Vier en Actief. Vorig jaar werd hij gekozen tot lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen en nu is hij dus benoemd tot wethouder. In de bodem van de gemeente Gemerbakel zitten archeologische sporen die waardevolle inzichten geven in het leven van de vroegere inwoners. En daarom heeft de gemeenteraad een nieuwe archeologische waarde- en verwachtingskaart vastgesteld. Daarop staat waar precies in de gemeente de kans groot is dat er archeologische resten in de bodem zitten. De komende jaren spelen er grote opgaven zoals woningbouw en energietransitie. De nieuwe kaart en het beleid worden opgenomen in het omgevingsplan. Zo kunnen bij vergunningen eisen worden gesteld zoals het doen van archeologisch onderzoek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrond.nl.
0: Omroep Peelrond, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Beelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. 10 huishoudens hebben de sleutel gekregen van een nieuwe sociale huurappartement aan de Broekelingstraat in Alerikstel. Woningcorporatie Wocom leverde energiezuinige woningen feestelijk op. De appartementen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Ze vervangen de 4 verouderde woningen die op deze plek stonden. Tijdens een gezamenlijke lunch maakten nieuwe bewoners en buurtgenoten alvast kennis met elkaar. Volgens wethouder Ron van den Bergmortel dragen de woningen bij aan een grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Laarbeek. Het complex kreeg tot slot een bankje cadeau als toekomstige ontmoetingsplek. Maandagavond 9 juni werd een bijzondere avond voor Toon Koopmans. Hij werd benoemd tot wethouder van de gemeente Gemerbakel, maar hij kreeg ook een koninklijke onderscheiding. Toon Koopmans werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau als waardering voor zijn langdurige inzet als raadslid. Hij is sinds 2010 raadslid namens de Dorpspartij en daarvoor van 1999 tot 2006 raadslid voor 4 en actief. Vorig jaar werd hij gekozen tot lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen en nu is hij dus benoemd tot wethouder. In de bodem van de gemeente Gemerbakel zitten archeologische sporen die waardevolle inzichten geven in het leven van de vroegere inwoners. En daarom heeft de gemeenteraad een nieuwe archeologische waarde- en verwachtingskaart vastgesteld. Daarop staat waar precies in de gemeente de kans groot is dat er archeologische resten in de bodem zitten. De komende jaren spelen er grote opgaven zoals woningbouw en energietransitie. De nieuwe kaart en het beleid worden opgenomen in het omgevingsplan. Zo kunnen bij vergunningen eisen worden gesteld zoals het doen van archeologisch onderzoek. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrond.nl.
0: Omroep Peelrond, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, non-stop OSR.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht.
1: OSR!
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Beelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. 10 huishoudens hebben de sleutel gekregen van een nieuwe sociale huurappartement aan de Broekelingstraat in Alerikstel. Woningcorporatie Wocom leverde energiezuinige woningen feestelijk op. De appartementen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Ze vervangen de 4 verouderde woningen die op deze plek stonden. Tijdens een gezamenlijke lunch maakten nieuwe bewoners en buurtgenoten alvast kennis met elkaar. Volgens wethouder Ron van den Bergmortel dragen de woningen bij aan een grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Laarbeek. Het complex kreeg tot slot een bankje cadeau als toekomstige ontmoetingsplek. Maandagavond 8 juni werden de nieuwe wethouders en raadsleden van de gemeente Gemerpakel geïnstalleerd. En dat gebeurde door burgemeester Michiel van Veen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De nieuwe wethouders zijn Toon Koopmans van de Dorpspartij en Lauwens van den Berg van D66. Wethouders Hanneke Koppens en Willeke van Zeeland werden opnieuw benoemd. De nieuwe raadsleden zijn Rens de Haas van de Dorpspartij, Sven Strauven en Martin Jacobs van het CDA en Jeannot Prince van D66. Toon Koopmans werd voor zijn langdurige inzet als raadslid tijdens de bijeenkomst benoemd tot lid in orde van Oranje-Nassau. Een aantal gemeenten in de regio, waaronder ook Laarbeek, verlengen de bevoorschottingsovereenkomst met combinatie jeugdzorg tot eind 2027. Dat betekent dat deze organisatie een voorschot krijgt om de continuïteit van belangrijke jeugdzorg te waarborgen. Combinatie jeugdzorg werkt aan financieel herstel, maar de organisatie blijft financieel kwetsbaar en daarom worden de uiterste terugbetalingsdata met een jaar verschoven. En volgens de gemeente is dat nodig om cruciale jeugdzorgfuncties, zoals pleegzorg en crisisopvang, beschikbaar te houden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrond.nl.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
1: OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

BSN 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Railschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Begelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelhand. Een aantal gemeenten in de regio, waaronder ook Laarbeek, verlengen de bevoorschottingsovereenkomst met combinatie jeugdzorg tot eind 2027. Dat betekent dat deze organisatie een voorschot krijgt om de continuïteit van belangrijke jeugdzorg te waarborgen. Combinatie jeugdzorg werkt aan financieel herstel, maar de organisatie blijft financieel kwetsbaar en daarom worden de uiterste terugbetalingsdata met een jaar verschoven. En volgens de gemeente is dat nodig om cruciale jeugdzorgfuncties, zoals pleegzorg en crisisopvang, beschikbaar te houden. Maandagavond 9 juni werd een bijzondere avond voor Toon Koopmans. Hij werd benoemd tot wethouder van de gemeente Gemert-Bakel, maar hij kreeg ook een koninklijke onderscheiding. Toon Koopmans werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau als waardering voor zijn langdurige inzet als raadslid. Hij is sinds 2010 raadslid namens de Dorpspartij en daarvoor van 1999 tot 2006 raadslid voor Vier en Actief. Vorig jaar werd hij gekozen tot lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen en nu is hij dus benoemd tot wethouder. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. Op zondag 7 juni kreeg een 57-jarige automobilist tussen Gemert en Bekendonk meerdere bekeuringen. Agenten zagen hem opvallend rijden, onder meer te dicht op zijn voorliggers en ook haalde hij voertuigen in. Op de Peel-Eindseweg reed de man maar liefst 48 km per uur te hard, waar 60 km per uur is toegestaan. Ook droeg hij geen veiligheidsgordel en bleek zijn APK al 3 maanden verlopen. Bij controle ontdekten de agenten ook nog eens diverse technische mankementen aan de auto, zoals kapotte verlichting en een niet gasdichte uitlaat. Dat resulteerde in een WOK-melding, wachten op keuren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: Omroep Peelhand, regio break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
2: Dit is Hubertine van de Begelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemen-Pakel op Omroep Peelrand. Maandagavond 9 juni werd een bijzondere avond voor Toon Koopmans. Hij werd benoemd tot wethouder van de gemeente Gemer-Bakel, maar hij kreeg ook een koninklijke onderscheiding. Toon Koopmans werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau als waardering voor zijn langdurige inzet als raadslid. Hij is sinds 2010 raadslid namens de Dorpspartij en daarvoor van 1999 tot 2006 raadslid voor Vier en Actief. Vorig jaar werd hij gekozen tot lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen en nu is hij dus benoemd tot wethouder. Een aantal gemeenten in de regio, waaronder ook Laarbeek, verlengen de bevoorschottingsovereenkomst met combinatie jeugdzorg tot eind 2027. Dat betekent dat deze organisatie een voorschot krijgt om de continuïteit van belangrijke jeugdzorg te waarborgen. Combinatie jeugdzorg werkt aan financieel herstel, maar de organisatie blijft financieel kwetsbaar en daarom worden de uiterste terugbetalingsdata met een jaar verschoven. En volgens de gemeente is dat nodig om cruciale jeugdzorgfuncties, zoals pleegzorg en crisisopvang, beschikbaar te houden. Maandagavond 8 juni gebeurde er rond 9:30 s'avonds een ernstig ongeluk op de Herendijk in Beekendonk. Daar was een personenauto met hoge snelheid tegen een boom gereden. En de bestuurder raakte bij dit ongeluk ernstig gewond. Het motorblok en de accu van de auto werden door de klap uit de auto geslingerd en lagen op het wegdek. De auto belandde 40 meter verderop op de weg. De weg werd na het ongeval helemaal afgesloten. De politie stelt onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrand, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Pielrand. Maandagavond 9 juni werd een bijzondere avond voor Toon Koopmans. Hij werd benoemd tot wethouder van de gemeente Gemerbakel, maar hij kreeg ook een koninklijke onderscheiding. Toon Koopmans werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau als waardering voor zijn langdurige inzet als raadslid. Hij is sinds 2010 raadslid namens de Dorpspartij en daarvoor van 1999 tot 2006 raadslid voor Vier en Actief. Vorig jaar werd hij gekozen tot lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen en nu is hij dus benoemd tot wethouder. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. 10 huishoudens hebben de sleutel gekregen van een nieuwe sociale huurappartement aan de Broekelingstraat in Alerikstel. Woningcorporatie Wocom leverde energiezuinige woningen feestelijk op. De appartementen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Ze vervangen de 4 verouderde woningen die op deze plek stonden. Tijdens een gezamenlijke lunch maakten nieuwe bewoners en buurtgenoten alvast kennis met elkaar. Volgens wethouder Ron van den Bergmortel dragen de woningen bij aan een grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Laarbeek. Het complex kreeg tot slot een bankje cadeau als toekomstige ontmoetingsplek. In de bodem van de gemeente Gemerbakel zitten archeologische sporen die waardevolle inzichten geven in het leven van de vroegere inwoners. En daarom heeft de gemeenteraad een nieuwe archeologische waarde- en verwachtingskaart vastgesteld. Daarop staat waar precies in de gemeente de kans groot is dat er archeologische resten in de bodem zitten. De komende jaren spelen er grote opgaven zoals woningbouw en energietransitie. De nieuwe kaart en het beleid worden opgenomen in het omgevingsplan. Zo kunnen bij vergunningen eisen worden gesteld zoals het doen van archeologisch onderzoek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppielrand.nl.
0: Omroep Pielrand, regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Nou ja, laten we eerst vandaag nog eens doen, hè. When Tomorrow Comes, een beetje heel erg snel als je net aan de dag bent begonnen. Jurt, Max waren dat. Hele goedemorgen, welkom. Dit is OSR 920, woensdag 10 juni alweer. De week gaan we zo langzamerhand alweer door midden breken. En wat gaat het lekker snel, hè. Als je een beetje naar je zin hebt, dan schiet het wel op. En dat hebben wij hier bij OSR 920. Klaarwakker tot 9 uur bij, zoals elke dag met de bekende onderdelen. Fijne muziek om je op weg te helpen. Een kopje koffie, natuurlijk een boterham zometeen. Want ja, moet ook weer een beetje aangesterkt worden natuurlijk. En ook Robbie Williams trouwens, met Advertising Space.

Elton John samen met Kiki D en Don't Go Breaking My Heart hier op jouw station. Want het is er helemaal voor jou, hoe je het ook bekijkt. Maar als jij er niet was, waren wij er ook niet. Het weer van 20 jaar geleden dan. Het was grijs toen en mistig met een zwakke wind. De maximum temperatuur werd 19 graden, minimum 11. De wind kwam uit het westen en in de loop van de dag brak zowaar de zon nog door.

Van lang, nog langer geleden, Mr. Spaceman. En ik denk te veel, dat is wat minder lang geleden trouwens. Isabelle A. uit België en Tim Akkerman samen. Duet. Goedemorgen, dit is OSR met Roxy Music. Terug in het verleden wederom More Than This.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

degene waar het over gaat, die zit waarschijnlijk nu ergens achter de tralies. Althans, in elk geval toen het nummer werd gemaakt. I Shot the Sheriff, niet heel handig. Eric Clapton, die bezong het.

Het archiefnieuws van juni dan 1955. De eerste aflevering van het jeugdprogramma Pipo de Clown wordt uitgezonden. En een overstroming in de provincie Zeeland treft in 1986 verschillende dorpen. En een stroomstoring treft een groot deel van de provincie Noord-Holland. En dat was in 2006. En dan de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse voetballer maakte in juni 1996 het doelpunt in de finale van het Europees kampioenschap?

What Becomes of the Broken Hearted. Dave Stewart samen met Colin Blundstone. Iconisch nummer vind ik het persoonlijk wel. De sportvraag van vandaag die luidde: welke Nederlandse voetballer maakte in juni 1996 een doelpunt in de finale van het Europese kampioenschap toen? Ben je eruit gekomen? Heb je het opgezocht? Of wist iemand om je heen het? Het was inderdaad Patrick Kluivert. OZN920, goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent, ook 's morgens zo vroeg al. Hier is voor jou Fatboy Slim.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos Groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand. Regio Break.
3: Dit is Hubertine van de Beelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemepakel op Omroep Peelrand. 10 huishoudens hebben de sleutel gekregen van een nieuwe sociale huurappartement aan de Broekelingstraat in Alerikstel. Woningcorporatie Wocom leverde energiezuinige woningen feestelijk op. De appartementen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Ze vervangen de 4 verouderde woningen die op deze plek stonden. Tijdens een gezamenlijke lunch maakten nieuwe bewoners en buurtgenoten alvast kennis met elkaar. Volgens wethouder Ron van den Bergmortel dragen de woningen bij aan een grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Laarbeek. Het complex kreeg tot slot een bankje cadeau als toekomstige ontmoetingsplek. Een aantal gemeenten in de regio, waaronder ook Laarbeek, verlengen de bevoorschottingsovereenkomst met combinatie jeugdzorg tot eind 2027. Dat betekent dat deze organisatie een voorschot krijgt om de continuïteit van belangrijke jeugdzorg te waarborgen. Combinatie jeugdzorg werkt aan financieel herstel, maar de organisatie blijft financieel kwetsbaar en daarom worden de uiterste terugbetalingsdata met een jaar verschoven. En volgens de gemeente is dat nodig om cruciale jeugdzorgfuncties, zoals pleegzorg en crisisopvang, beschikbaar te houden. Op zondag 7 juni kreeg een 57-jarige automobilist tussen Gemert en Bekendonk meerdere bekeuringen. Agenten zagen hem opvallend rijden, onder meer te dicht op zijn voorliggers en ook haalde hij voertuigen in. Op de Pil-Eindseweg reed de man maar liefst 48 km per uur te hard, waar 60 km per uur is toegestaan. Ook droeg hij geen veiligheidsgordel en bleek zijn APK al 3 maanden verlopen. Bij controle ontdekten de agenten ook nog eens diverse technische mankementen aan de auto, zoals kapotte verlichting en een niet gasdichte uitlaat. Dat resulteerde in een WOK-melding, wachten op keuren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemepakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.
1: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

0: Een vraag, een question. Gezongen door de Moody Blues. En dat is lang geleden. Moet je wat ouder zijn als je nog weet wanneer dat uitkwam. En hoe dat allemaal precies ging in die tijd. Mooi nummer dat nog steeds wel. Welkom terug. Klaarwakker is dit op OVZR 920. Goedemorgen. Fijn dat je nog steeds of vanaf nu bij ons bent. Leuke muziek, de nodige onderdelen die je elke dag kunt horen. En Robbie Robertson.
1: Yeah, I can see it now.

0: Zingt hij nou over zichzelf? Jong en dom. Tino Martin was dat in elk geval. En Robbie Robertson had ik al verteld. Die zat er nog voor. Jack Dimmes en Players die zijn onderweg. Twee nummers hoor je daarvan. Twist and Shout. En we beginnen met Tease Me.
1: Eén artiest. Oh. Twee nummers. Yeah. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1. Oh, darling. Mm-hmm. Just floating light.

Twist & Shout, en daar is het ook op gebaseerd. En het klinkt wel lekker toch, op een of andere manier. Jacques Demus en Pleers. Twee keer hoorde je ze, Tease Me kwam ook nog voorbij. In 2 van 1. Morgen dan weer iemand anders in dit item, natuurlijk. Op donderdag. De week gaat door midden vandaag, want het is tenslotte woensdag. En voor je het weet is het weer weekend. Het schiet altijd lekker snel op. Zeker als je fijne muziek om je heen hebt. En fijne muziek is ook Sunburn, dat nummer van Graham Goldman.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran

0: She Moves in Her Own Way. Dat was Cooks. De andere band die ervoor zat was Shocking Blue. En dat hier op Overzeg 920.
1: Top 1000.
0: Mike and Mechanics stonden dit jaar ook in de top 1000 met het nummer The Living Years. Het komt uit 1989. Mike Rutherford schreef het nummer nadat zijn vader was overleden. De opnames vonden plaats in een studio in Londen. Paul Garrick zingt de lead vocals. Het nummer gaat over de relatie tussen vader en zoon.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos Groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand. Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Beelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. In de bodem van de gemeente Gemerbakel zitten archeologische sporen die waardevolle inzichten geven in het leven van de vroegere inwoners. En daarom heeft de gemeenteraad een nieuwe archeologische waarde- en verwachtingskaart vastgesteld. Daarop staat waar precies in de gemeente de kans groot is dat er archeologische resten in de bodem zitten. De komende jaren spelen er grote opgaven zoals woningbouw en energietransitie. De nieuwe kaart en het beleid worden opgenomen in het omgevingsplan. Zo kunnen bij vergunningen eisen worden gesteld zoals het doen van archeologisch onderzoek. Een aantal gemeenten in de regio, waaronder ook Laarbeek, verlengen de bevoorschottingsovereenkomst met combinatie jeugdzorg tot eind 2027. Dat betekent dat deze organisatie een voorschot krijgt om de continuïteit van belangrijke jeugdzorg te waarborgen. Combinatie jeugdzorg werkt aan financieel herstel, maar de organisatie blijft financieel kwetsbaar en daarom worden de uiterste terugbetalingsdata met een jaar verschoven. En volgens de gemeente is dat nodig om cruciale jeugdzorgfuncties, zoals pleegzorg en crisisopvang, beschikbaar te houden. Maandagavond 9 juni werd een bijzondere avond voor Toon Koopmans. Hij werd benoemd tot wethouder van de gemeente Gemerbakel, maar hij kreeg ook een koninklijke onderscheiding. Toon Koopmans werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau als waardering voor zijn langdurige inzet als raadslid. Hij is sinds 2010 raadslid namens de Dorpspartij en daarvoor van 1999 tot 2006 raadslid voor Vier en Actief. Vorig jaar werd hij gekozen tot lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen en nu is hij dus benoemd tot wethouder. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: van de week te kijken naar een reportage over de avondspits. En de allereerste plaat die Frits Spits ooit gedraaid heeft in de avondspits als deze van The Who en Substitute. We rollen met een klein orkest en Laat mij maar alleen. Goedemorgen, van harte welkom. Het is alweer woensdagochtend, de week gaat door de midden. VS voert luchtaanvallen uit na neerhalen helikopter. Iran bestookt doelen in de regio. En zorgen in de politiek nu de tabaksindustrie investeert in Nederlandse wiet-experimenten. En een Belg die wint een recordbedrag van 175 miljoen euro in de Europese loterij. Ja, dat geluk hebben wij dan weer niet. Nee. Tot om 12 uur muziekfabriek, platen zijn verhaal, leuke berichten in de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. Oh ja, ook de beste muziek.
1: Ben van Riel.

0: gebombardeerd hadden. Maywood en Standing in the Twilight, Darling, Matthew, Southwood, Comfort en Woodstock. En Delacy en Hathaway hier op OSR 920. Jouw vriendje. Ah, jouw vriendje op de radio. Het zonnetje op de radio. Laat het daar maar een beetje bouwen, ja. Over zonneschijn gesproken, Pino D'Angelo. Dat is ook zo'n heerlijke zomerse plaat, maar qualidea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

0: De dame die voornamelijk furoren maakte, einde van de jaren 60, begin van de jaren 70. Maar daar kwam ze zomaar weer terug in de jaren 90. Dusty Springfield. En in Private. Vandaag beginnen we het meest droog. Ruimte voor de zon. Al snel komen er stapelwolken. En uiteindelijk ontstaat er verspreid een enkele bui. Tussen de buien door zijn er korte zonnige momenten. En het wordt straks 17 graden. Er staat een matige westenwind. Een groot deel van de donderdagmorgen is verloopt vrij droog en zonnig. Later volgt er ook weer wat regen, graad of 17. In het weekend is het droger en stijgt het kwik. De vooruitzichten naar volgende week zien er vrij warm uit.
1: OSR 920. Precies wat je nodig hebt.

echt is het de tijd voor de zomerse klanken. The Beach Boys and I Get Around. The Pet Sound was dat. Pat Benatar had ook nog We Belong en Village People met hun versie van Go West. Wij kennen het weer van The Pet Shop Boys. Was eigenlijk nog een grotere hit, ja. Even een rustpuntje op deze ochtend. Christina Aguilera, Beautiful.

Julio Iglesias en Quiere Me Mucho. Ah, wat een lekkere zwijmelend muziek op deze ochtend. Ach, dat mag er ook wel even tussendoor. Tot het nieuws. Nasty. Gender.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over de plannen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. Op zondag 7 juni kreeg een 57-jarige automobilist tussen Gemert en Beekendonk meerdere bekeuringen. Agenten zagen hem opvallend rijden, onder meer te dicht op zijn voorliggers en ook haalde hij voertuigen in. Op de Peel-Eindseweg reed de man maar liefst 48 km per uur te hard, waar 60 km per uur is toegestaan. Ook droeg hij geen veiligheidsgordel en bleek zijn APK al 3 maanden verlopen. Bij controle ontdekten de agenten ook nog eens diverse technische mankementen aan de auto, zoals kapotte verlichting en een niet gasdichte uitlaat. Dat resulteerde in een WOK-melding, wachten op keuren. Maandagavond 8 juni werden de nieuwe wethouders en raadsleden van de gemeente Gemerpakel geïnstalleerd. En dat gebeurde door burgemeester Michiel van Veen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De nieuwe wethouders zijn Toon Koopmans van de Dorpspartij en Laurens van den Berg van D66. Wethouders Hanneke Koppens en Willeke van Zeeland werden opnieuw benoemd. De nieuwe raadsleden zijn Rens de Haas van de Dorpspartij, Sven Strauven en Martin Jacobs van het CDA en Jeannot Prinsé van D66. Toon Koopmans werd voor zijn langdurige inzet als raadslid tijdens de bijeenkomst benoemd tot lid in orde van Oranje-Nassau. Maandagavond 8 juni gebeurde er rond 9:30 s'avonds een ernstig ongeluk op de Herendijk in Beekendonk. Daar was een personenauto met hoge snelheid tegen een boom gereden. En de bestuurder raakte bij dit ongeluk ernstig gewond. Het motorblok en de accu van de auto werden door de klap uit de auto geslingerd en lagen op het wegdek. De auto belandde 40 meter verderop op de weg. De weg werd na het ongeval helemaal afgesloten. De politie stelt onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: And it's a listen to the man with a golden voice.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag beginnen we meest droog, ruimte voor de zon. Al snel komen er stapelwolken en voor en uiteindelijk ontstaan er verspreid wat enkele buien. Tot 17 graden. Niet getreurd van het weekend en na het weekend wordt het warmer. Krijgen we weer zomerweer. Ja, hier op OZR 920. We gaan de lange versie draaien. 6 minuten lang. En dan is hij mooi. Pink Floyd, Money.

We kennen van Labelle natuurlijk en voelen ook een avec moi, c'est soir. Christina Aguilera samen met Pink, Lady Marmalade, Gloria Estefan en haar versie van Turn the Beat Around hier op OSR 920, met nu The Middle of the Road.

0: Rock'n'roll uit de andere kant van de wereld, van de andere kant van de wereld. In Excess en Suicide Blonde. Het is 10:30, het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Soms word je 's ochtends wakker door het zonlicht dat in je ogen prikt. Het kan dan gebeuren dat je nog niet helemaal goed wakker bent. Of dat er allerlei dingen nog door je hoofd spoken. Mij overkomt dat ook wel eens, maar inmiddels weet ik beter. Want één blik opzij naar jou en de wereld ziet er weer heel wat zonniger uit. Ik hoef jou, die naast me ligt, maar aan te kijken en ik weet het. Ik kan de hele wereld weer aan vandaag.

Maar het zwijmelt lekker een beetje mee op de wind, op de regen, op de zon. Ah, imagination. And it's just an illusion. Rex Gildo draaiden we. Fiesta Mexicana. En we hadden ook nog de plaat is een verhaal met Bill Withers. A lovely day. En dat is het vandaag. This and the Doors.

0: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met Ben van Riel.

Mooi hè dit. David Gray, kleine hit geweest. Sail Away, alweer van een tijdje geleden. De Doors hadden ook nog met Jim Morrison en Love Street. Tot het nieuws, George Baker.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Die begon in 1882 onder leiding van de architect Francisco de Paula del Villar. Een jaar later nam Antonio Gaudí het werk over. Bij zijn overlijden in 1926 was de basiliek nog maar voor een kwart klaar. Er wordt al bijna anderhalve eeuw aan de La Sagrada Familia in Barcelona gewerkt. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. De bewoners waren thuis, niemand raakte gewond. Wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. De politie onderzoekt of er verband is tussen de drie ontploffingen. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden om zo de overlast tegen te gaan. De eerste 2 weken na het ingaan van het fatbikeverbod kreeg je eerst nog een waarschuwing. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Beerlaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. 10 huishoudens hebben de sleutel gekregen van een nieuwe sociale huurappartement aan de Broekelingstraat in Alerikstel. Woningcorporatie Wocom leverde energiezuinige woningen feestelijk op. De appartementen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Ze vervangen de 4 verouderde woningen die op deze plek stonden. Tijdens een gezamenlijke lunch maakten nieuwe bewoners en buurtgenoten alvast kennis met elkaar. Volgens wethouder Ron van den Bergmortel dragen de woningen bij aan een grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Laarbeek. Het complex kreeg tot slot een bankje cadeau als toekomstige ontmoetingsplek. Maandagavond 8 juni werden de nieuwe wethouders en raadsleden van de gemeente Gemerpakel geïnstalleerd. En dat gebeurde door burgemeester Michiel van Veen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De nieuwe wethouders zijn Toon Koopmans van de Dorpspartij en Laurens van den Berg van D66. Wethouders Hanneke Koppens en Willeke van Zeeland werden opnieuw benoemd. De nieuwe raadsleden zijn Rens de Haas van de Dorpspartij, Sven Strauven en Martin Jacobs van het CDA en Jeannot Prinsé van D66. Toon Koopmans werd voor zijn langdurige inzet als raadslid tijdens de bijeenkomst benoemd tot lid in orde van Oranje Nassau. Een aantal gemeenten in de regio, waaronder ook Laarbeek, verlengen de bevoorschottingsovereenkomst met combinatie jeugdzorg tot eind 2027. Dat betekent dat deze organisatie een voorschot krijgt om de continuïteit van belangrijke jeugdzorg te waarborgen. Combinatie jeugdzorg werkt aan financieel herstel, maar de organisatie blijft financieel kwetsbaar en daarom worden de uiterste terugbetalingsdata met een jaar verschoven. En volgens de gemeente is dat nodig om cruciale jeugdzorgfuncties, zoals pleegzorg en crisisopvang, beschikbaar te houden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: De blauwe zee, de zon, de palmbomen, heerlijk. Los Umbrellos en No Tengo Dinero.
1: Van Rio.
0: Vandaag beginnen we meest droog met ruimte voor de zon. Al snel komen er stapelwolken voor en uiteindelijk ontstaat er verspreid enkele buien tot 17 graden. Hey, hallo.

Er is ook een hele mooie lange versie vanuit. Die gaan we ook een keer draaien met een hele lange gitaarsolo erin. Dit was het singeltje van destijds. Ram Jam en Oh Black Betty. Dexys Midnight Runners. En Come On Eileen. Meeste muziek per uur. Dit is OSR 920 met nu Keen.

Beetje stil rondom deze dame. Ze heeft best wel leuke platen gemaakt. Zo heette die. Ruud Jacot en Leun op mij. Het is vandaag 10 juni. Het is de internationale dag van de spoorwegovergang. En het is landelijke buitenspeeldag.

Nou, laten we hopen dat ze geen gelijk krijgen. The Walker Brothers and the Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Vanessa draaiden we ook nog eens en zat ze op die motor op de fotohoes van het singeltje. En Upside Down, 10 juni 1983, tijdens de KRO Zomeravondshow in Slagharen, is Henny Huisman voor het eerst op televisie. Hij presenteert een playbackwedstrijd die zo goed aanslaat dat hij nog hetzelfde jaar de gewone playbackshow mag presenteren. Cuando se

maken op deze ochtend even een rustpuntje met Crystal Gale en Don't Make My Brown Eyes Blue, Gypsy Kings, De Zomer in de Bol en Baila Me op OSR 920. Jouw vriendje op de radio. Dit zijn de Dolly Dots. I'm Dreaming of You.

kwartje in de jukebox. We hadden er nog eentje liggen, dus bij deze dan. Eddie Cochran en Summertime Blues. Dolly Dodson, I'm Dreaming of You. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem. Ik spreek je morgen weer. Bonnie Tyler.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelofelijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten en dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. In de bodem van de gemeente Gemerpakel zitten archeologische sporen die waardevolle inzichten geven in het leven van de vroegere inwoners. En daarom heeft de gemeenteraad een nieuwe archeologische waarde- en verwachtingskaart vastgesteld. Daarop staat waar precies in de gemeente de kans groot is dat er archeologische resten in de bodem zitten. De komende jaren spelen er grote opgaven zoals woningbouw en energietransitie. De nieuwe kaart en het beleid worden opgenomen in het omgevingsplan. Zo kunnen bij vergunningen eisen worden gesteld zoals het doen van archeologisch onderzoek. Maandagavond 8 juni gebeurde er rond 9:30 s'avonds een ernstig ongeluk op de Herendijk in Beekendonk. Daar was een personenauto met hoge snelheid tegen een boom gereden. En de bestuurder raakte bij dit ongeluk ernstig gewond. Het motorblok en de accu van de auto werden door de klap uit de auto geslingerd en lagen op het wegdek. De auto belandde 40 meter verderop op de weg. De weg werd na het ongeval helemaal afgesloten. De politie stelt onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. 10 huishoudens hebben de sleutel gekregen van een nieuwe sociale huurappartement aan de Broekelingstraat in Alerikstel. Woningcorporatie Wocom leverde de energiezuinige woningen feestelijk op. De appartementen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Ze vervangen de 4 verouderde woningen die op deze plek stonden. Tijdens een gezamenlijke lunch maakten nieuwe bewoners en buurtgenoten alvast kennis met elkaar. Volgens wethouder Ron van den Bergmortel dragen de woningen bij aan een grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Laarbeek. Het complex kreeg tot slot een bankje cadeau als toekomstige ontmoetingsplek. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt. En de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR 920.

Swingende start met deze hit van deze Katrina and the Waves. Je hoorde Walking on Sunshine. Deze woensdagmiddag, de middelste dag van de week, is alweer aangebroken. We kijken met één oog alweer naar het weekend. Zo snel gaat het. En dankjewel Ben van Riel. Onze muziekfabriek van Orze 920 is er morgen vroeg weer om 9 uur. Ik ben bij je tot aan 2 uur met nu Crowded House. Goedemiddag.

Afwisselende muziek hier bij onze 920 van een tijd geleden zojuist. Fire van Crazy World of Arthur Brown, gevolgd door Eva Max. Wereldartiesten, dat is ze inmiddels. So Am I. We gaan een Franstalige hit draaien. Dit is

Laten we scharen onder de Italo Disco. Giorgio Moroder en Phil Oakey. Together in Electric Dreams. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws 2. Ook in de weerswachting van deze woensdagmiddag. Daarvoor een oude hit van Chuck Berry. Ooit ook een hit voor deze dame, Emmylou Harris.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. Het gaat om de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

de Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. En net zoals K3 komen ook deze heren nog eenmaal bij elkaar. En dat zal zijn in Las Vegas in de maand juli voor een zestal concerten. Zometeen Spooky Tooth, maar nu de Staal Concert.

opmerkelijk is dat deze plaat in onze Nederlandse hitlijst van dit moment genoteerd staat. Maar dat heeft allemaal te maken met de film die momenteel draait over het leven van Michael Jackson. Je hoorde Beat It. We gaan naar het hoge noorden des lands. Dialect op OSN 920. Een hit van De Kast. Dit is In de Wolken.

Super, duper love, inderdaad. Josh Stone was dat. We gaan heel even plaats maken. We gaan luisteren naar het nieuws in het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur alweer. En daarna gaan we verder met deel 2 van Broodjozer. Graag tot zo in de laatste dit uur. Def Punk en Pharrell Williams.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht, maar ook op andere trajecten waren problemen ontstaan. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende ook andere delen van Rusland aan. Onder meer in de regio Vladimir werden olievoorzieningen geraakt. Op de door Rusland ingelijfde Krim raakte een geschiedenismuseum beschadigd. Rusland beweert 326 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borg-Hoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het Noorse gerechtshof stemde tegen het verzoek. De kroonprinses leidt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis op verdenking van tientallen misdrijven, waaronder verkrachtingen. Door het Noorse Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Maandag volgt de uitspraak. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. In de bodem van de gemeente Gemerbakel zitten archeologische sporen die waardevolle inzichten geven in het leven van de vroegere inwoners. En daarom heeft de gemeenteraad een nieuwe archeologische waarde- en verwachtingskaart vastgesteld. Daarop staat waar precies in de gemeente de kans groot is dat er archeologische resten in de bodem zitten. De komende jaren spelen er grote opgaven zoals woningbouw en energietransitie. De nieuwe kaart en het beleid worden opgenomen in het omgevingsplan. Zo kunnen bij vergunningen eisen worden gesteld zoals het doen van archeologisch onderzoek. Een aantal gemeenten in de regio, waaronder ook Laarbeek, verlengen de bevoorschottingsovereenkomst met combinatie jeugdzorg tot eind 2027. Dat betekent dat deze organisatie een voorschot krijgt om de continuïteit van belangrijke jeugdzorg te waarborgen. Combinatie jeugdzorg werkt aan financieel

0: hotel, maar de organisatie blijft financieel kwetsbaar en daarom worden de uiterste terugbetalingsdata met een jaar verschoven. En volgens de gemeente is dat nodig om cruciale jeugdzorgfuncties, zoals pleegzorg en crisisopvang, beschikbaar te houden. Maandagavond 9 juni werd een bijzondere avond voor Toon Koopmans. Hij werd benoemd tot wethouder van de gemeente Gemer-Bakel, maar hij kreeg ook een koninklijke onderscheiding. Toon Koopmans werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau als waardering voor zijn langdurige inzet als raadslid. Hij is sinds 2010 raadslid namens de Dorpspartij en daarvoor van 1999 tot 2006 raadslid voor Vier en Actief. Vorig jaar werd hij gekozen tot lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen en nu is hij dus benoemd tot wethouder. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom, dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den

Populaire muziek uit de jaren 80. Young Guns, Go For It. En daarmee zijn we begonnen dus aan deel 2 van Brojo Zer op deze woensdagmiddag. Fijn om te luisteren. Tot 2 uur ben ik bij. En die boterham gaan we lekker beleggen met nieuwe muziek van Matt Bianco. Goedemiddag.

Ik loop iedere dag langs een hele mooie spreuk thuis. If one smile can change the world, smile forever. Het werkt, zeker. Make Me Smile, Steve Harley en Cockney Rebel. Daarvoor hadden we Alex Warren, de ex-nummer 1 van Nederland van niet zo lang geleden. Fever Dream. Dit is Broodjongens R. Deze woensdagmiddag met nu een plaat van Soul to Soul. Dit is

En dat maakt het luisteren naar Orzer 920 zo leuk. Het zijn van die vergeten platen die je nauwelijks meer hoort op een ander radiostation. Gigi Anderson en African Baby. Wat was die man razend populair in Duitsland. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws bij ook in de weerswachting. Met de code geel voor vanmiddag, dus hou dat goed in de gaten. Daarvoor de hit van Danny Vera, dit is Rollercoaster.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borkhoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.
2: Broodje OSR.
3: Broodje OSR.

klassieker van de Boys. Give up your guns. Een beetje zo'n rustpunt tijdens Broodjo zeggen deze woensdagmiddag. Gevolgd door de nummer 1 van Anouk destijds.

0: kijken.
1: Blijven rijden en voor je blijven kijken. Mooi was dat. En natuurlijk heb je dan de autoradio op OZ920. En dan ja, gaat het allemaal vanzelf bijna. World Party daarvoor, Way Down Now. Gevolgd door Don Johnson, de man die we kennen van Miami Vice. Maar naast acteren kon hij ook zingen. Deze hit had hij. Heartbeat.

Met recht noemen ze dit een power ballad. Je hoorde Eric Carmen, de man die ooit deel uitmaakte van de band Raspberries. Een succesvol solo ging uit 1975, de hitsingle All By Myself. Zometeen veel plezier met OSR in de middag met Tom Holland en Martin Huivers. Ik ben er morgen weer om 12 uur en de laatste plaat van mij vandaag, Mark Ronson en Bruno Mars.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Het advies luidt daarom aan de overheid dat er haast gemaakt moet worden met subsidieregelingen voor de productie van stroom. Het verwachte tekort komt door de alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. Deze zouden in 2027 en 2028 voor een opknapbeurt in aanmerking komen, maar de minister bekijkt nu welke projecten door heel Nederland voorrang gaan krijgen. In de herfst wordt hier meer over bekendgemaakt. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. De verdachte zal niet op borgtocht vrijkomen. Juridische bijstand heeft hij geweigerd. Afgelopen maandag vond de mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad plaats. Het slachtoffer, een 40er, raakte ernstig gewond. Hij heeft verwondingen aan zijn rug en nek, schade aan zijn rechteroog en zijn linkeroog heeft hij verloren. De aanval leidde in verschillende steden tot protesten. In Belfast liep dit uit de hand en ontaarde in de nodige rellen. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Als het allemaal meezit, wil het KNMI er in 2027 mee starten. Tot 20 mei van dit jaar was wettelijk vastgelegd dat er alleen per provincie mocht worden gewaarschuwd. Dat is ondertussen aangepast. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Beegelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. In de bodem van de gemeente Gemerbakel zitten archeologische sporen die waardevolle inzichten geven in het leven van de vroegere inwoners. En daarom heeft de gemeenteraad een nieuwe archeologische waarde- en verwachtingskaart vastgesteld. Daarop staat waar precies in de gemeente de kans groot is dat er archeologische resten in de bodem zitten. De komende jaren spelen er grote opgaven zoals woningbouw en energietransitie. De nieuwe kaart en het beleid worden opgenomen in het omgevingsplan. Zo kunnen bij vergunningen eisen worden gesteld zoals het doen van archeologisch onderzoek. 10 huishoudens hebben de sleutel gekregen van een nieuwe sociale huurappartement aan de Broekelingstraat in Alerikstel. Woningcorporatie Wocom leverde de energiezuinige woningen feestelijk op. De appartementen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Ze vervangen de 4 verouderde woningen die op deze plek stonden. Tijdens een gezamenlijke lunch maakten nieuwe bewoners en buurtgenoten alvast kennis met elkaar. Volgens wethouder Ron van den Bergmortel dragen de woningen bij aan een grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Laarbeek. Het complex kreeg tot slot een bankje cadeau als toekomstige ontmoetingsplek. Maandagavond 8 juni gebeurde er rond 9:30 s'avonds een ernstig ongeluk op de Herendijk in Beekendonk. Daar was een personenauto met hoge snelheid tegen een boom gereden en de bestuurder raakte bij dit ongeluk ernstig gewond. Het motorblok en de accu van de auto werden door de klap uit de auto geslingerd en lagen op het wegdek. De auto belandde 40 meter verderop op de weg. De weg werd na het ongeval helemaal afgesloten. De politie stelt onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrond.nl.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Tom Holland.

Jong van Acht en Jong van Geest, Young at Heart van de Bluebells. En zo begonnen wij deze woensdagmiddag net na 2 uur met het begin van de overzeggende middag. Tot aan 6 uur zijn we bij je, Martin, straks om 4 uur. En ik mag je meenemen tot aan 4 uur. En we wensen uiteraard Peter Beterschap. Hopelijk dat hij volgende week weer hier op zijn plekje zit. John Legend met zijn prachtige debuutsingle. En het blijft nog steeds lekker om te draaien. Safe Room zometeen, Heart en Magic Man.

De band Heart debuteerde in de jaren 70 met onder meer dit nummer Magic Man, daarvoor John Legend en Safe Room. Even terug naar de jaren 60, geschreven door Gene Pitney en het werd een hit voor Ricky Nelson. Hier is hij met

dame die een soort schoonheidskoningin was in Amerika. Paula Abdul. En ze kon nog een heel leuk mopje zingen. En dat bleek met deze plaat Straight Up. Daarvoor hadden we Bebe Rexha en David Guetta. Nieuwe single Sad Girls. En Ricky Nelson met een klassieker uit de jaren 60. En Hello Mary Lou. Het plaatje kwam met twee keer uit. Origineel in 78 en 86. Dat was een hit voor de Doobie Brothers. Hier zijn ze met What A Fool Believes.

0: the first time.
1: I Believe in Miracles van de band Chef Special brengt ons bij de popmuziek uit de jaren 80. Nederlandstalig, heel populair. Zij is Toontje Lager. En ook Doe Maar mogen we natuurlijk niet vergeten. Hier zijn ze met Smoor Verliefd.

over Marilyn Monroe, inderdaad. Het was Cunningham die zong dat. Norma Jean wants to be a movie star. En de Searchers zijn namelijk weer terug naar de jaren 60 met Sweets for My Sweet. Even tijd voor nieuwe muziek. Ook die hoor je hier op OSR. Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

you feeling me? Ja hoor, hoor, ja hoor. Justin Timberlake en Rock Your Body. Let's do something. Martin Garrix, Ed Sheeran ervoor met Repeat It. Wij gaan snel naar het nieuws van 3 uur doen met deze plaat van McGinnis Flint. When I'm Dead and Gone. En zometeen na 3 uur zijn we terug voor het volgende uur van OZR de Middag.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Premier Rob Jette vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jette moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degene die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Maandagavond 8 juni werden de nieuwe wethouders en raadsleden van de gemeente Gemerpakel geïnstalleerd. En dat gebeurde door burgemeester Michiel van Veen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De nieuwe wethouders zijn Toon Koopmans van de Dorpspartij en Laurens van den Berg van D66. Wethouders Hanneke Koppens en Willeke van Zeeland werden opnieuw benoemd. De nieuwe raadsleden zijn Rens de Haas van de Dorpspartij, Sven Strauven en Martin Jacobs van het CDA en Jeannot Prinsé van D66. Toon Koopmans werd voor zijn langdurige inzet als raadslid tijdens de bijeenkomst benoemd tot lid in orde van Oranje Nassau. Maandagavond 8 juni gebeurde er rond 9:30 s'avonds een ernstig ongeluk op de Herendijk in Beekendonk. Daar was een personenauto met hoge snelheid tegen een boom gereden en de bestuurder raakte bij dit ongeluk ernstig gewond. Het motorblok en de accu van de auto werden door de klap uit de auto geslingerd en lagen op het wegdek. De auto belandde 40 meter verderop op de weg. De weg werd na het ongeval helemaal afgesloten. De politie stelt onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. Een aantal gemeenten in de regio, waaronder ook Laarbeek, verlengen de bevoorschottingsovereenkomst met combinatie jeugdzorg tot eind 2027. Dat betekent dat deze organisatie een voorschot krijgt om de continuïteit van belangrijke jeugdzorg te waarborgen. Combinatie jeugdzorg werkt aan financieel herstel, maar de organisatie blijft financieel kwetsbaar en daarom worden de uiterste terugbetalingsdata met een jaar verschoven. En volgens de gemeente is dat nodig om cruciale jeugdzorgfuncties, zoals pleegzorg en crisisopvang, beschikbaar te houden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Tom Holland.

kan verkeren met een groep. Deze band, de Sizzle Sisters, hebben nog zoveel platen gemaakt, maar dit was hun enigste hit. Maar wel wekenlang stonden ze bovenaan. I Don't Feel Like Dancing. Nou, daar kan ik me eigenlijk wel bij aansluiten. Hey, welkom in het tweede uur van OZR. In de middag tot aan 6 uur zijn we bij je. Hier op OZR met de lekkerste muziek van afgelopen 60 jaar. Meer 24 uur per dag. En daar hoef je niks voor te doen, dat is alleen maar te luisteren. Via de diverse FM-frequenties en andere mogelijkheden. Na de jaren 70, de Engelse band Lindus Forman, Run For Home.

staat nog steeds in de hitparade, deze van Somber Homewrecker. Daarvoor hadden wij Dozy, Biggie McIntyre van David, die was afgehaakt uit het groepje. En dat was toch nog een hele ticket op 10 hit in 69, Tonight, Today. Even tijd voor een rondje van 3, dat geeft mij tijd om even een lekkere kopje koffie te gaan halen hier in de kantine. Sisters Lights gaan we draaien met He's the Greatest Dancer. Spin Doctors komen eraan, Two Princes en daarna Daryl Hall en Dreamtime.

Ik weet niet of het duo toen uit elkaar was, Del Holland Joe Loos, maar dit was een solo single uit het einde van de jaren 80, Dreamtime. We gaan door de Spin Doctors en Two Princess. Everybody get up.

was de band Swing Out System met Am I the Same Girl? Een oud liedje van Dusty Springfield dat van Dusty eigenlijk nooit een hit was in Nederland. En Swing Out System scoorde het destijds wel in de jaren 90 voor Neil Diamond en Crackling Rosie. Motown, hier zijn The Temptations en My Girl.

Jess en Dave. Nee, no pleasing you. Nou, we proberen ons best te doen om je altijd tevreden te stellen met de lekkerste muziek van de afgelopen 16 jaar. Meer dan voor Temptations en My Girl. Op naar het nieuws van 4 uur. Martin Huibers zometeen. Ik ben graag morgen weer om 2 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. Denk daarbij aan vrouwen die met een stalker te maken hebben, relatiemoeilijkheden hebben of die slachtoffer zouden kunnen worden van eerwraak. In Denemarken bestaat de mogelijkheid al wel dat vrouwen in die gevallen toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te hebben. Justitieminister Van Weel onderzoekt of dit in Nederland ook tot de mogelijkheden kan behoren. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Na de mesaanval van een 30-jarige Soedanees die een 40er zwaar verwondde, ontstonden gewelddadige rellen in Belfast. Er werd brand gesticht en ook zou de veiligheid van mensen van buitenlandse komaf in het geding geweest zijn. Het geweld heeft het openbaar leven in de regio ontregeld. De eerste verdachte van de rellen, een 39-jarige man, moet vandaag al voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Volgens de VS was dit een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran. Tegen Fox News zei Trump dat hij mogelijk opdracht zal geven voor nieuwe aanvallen op bruggen en energiecentrales, omdat Iran maar niet opschiet. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Taylor laat weten dat het album een overkoepelend thema heeft, omdat het lijkt of de wereld op dit moment compleet gek geworden is. Het is gewoon afschuwelijk, er is veel krankzinnig geweld, aldus de Queen-drummer. Na het uitbrengen van het album gaat Taylor op tournee in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. In de bodem van de gemeente Gemerbakel zitten archeologische sporen die waardevolle inzichten geven in het leven van de vroegere inwoners. En daarom heeft de gemeenteraad een nieuwe archeologische waarde- en verwachtingskaart vastgesteld. Daarop staat waar precies in de gemeente de kans groot is dat er archeologische resten in de bodem zitten. De komende jaren spelen er grote opgaven zoals woningbouw en energietransitie. De nieuwe kaart en het beleid worden opgenomen in het omgevingsplan. Zo kunnen bij vergunningen eisen worden gesteld zoals het doen van archeologisch onderzoek. 10 huishoudens hebben de sleutel gekregen van een nieuwe sociale huurappartement aan de Broekelingstraat in Alerikstel. Woningcorporatie Wocom leverde energiezuinige woningen feestelijk op. De appartementen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Ze vervangen de 4 verouderde woningen die op deze plek stonden. Tijdens een gezamenlijke lunch maakten nieuwe bewoners en buurtgenoten alvast kennis met elkaar. Volgens wethouder Ron van den Bergmortel dragen de woningen bij aan een grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Laarbeek. Het complex kreeg tot slot een bankje cadeau als toekomstige ontmoetingsplek. Maandagavond 8 juni gebeurde er rond 9:30 s'avonds een ernstig ongeluk op de Herendijk in Beekendonk. Daar was een personenauto met hoge snelheid tegen een boom gereden en de bestuurder raakte bij dit ongeluk ernstig gewond. Het motorblok en de accu van de auto werden door de klap uit de auto geslingerd en lagen op het wegdek. De auto belandde 40 meter verderop op de weg. De weg werd na het ongeval helemaal afgesloten. De politie stelt onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

en vorige week donderdag waren alle ogen van de wereld weer gericht op Quatta. Dat wil zeggen op Madonna. Ja, want ze weet wel hoe ze de aandacht kan trekken van de hele wereld. Midden op Times Square in New York City presenteerde ze tijdens een live concert haar nieuwe LP Confessions on the Dance Floor 2. En ze speelde daarin ook een nummer van Confessions 1. Je weet wel, met die prachtige sample van Gimme, Gimme, Gimme van ABBA. Het nummer heet Hang Up. Een hele goede middag. Welkom in OSR in de middag, deel 2 met Casey en de Sunshine Band. Come to my island.

de waarheid als goed, want 's nachts, ja, 's nachts is het meestal en waarschijnlijk altijd een beetje donker. Dark is the Night van Shack Attack uit 1983 en van de Casey en de Sunshine Band met Come to My Islands. Muziek van Nile Rodgers en Bernard Edwards. Hier is Chic and the Good Times. Come

zo hadden we in een paar minuten tijd alle hoogtepunten uit de film Grease. De Grease megamix met John Travolta en Olivia Newton-John Olivier. En we hadden daarvoor de inzending van Australië bij het Eurovisie Songfestival dit jaar. Delta Goodrem uit de hitparades van dit ogenblik. En dat heette Eclipse. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten voor de nieuws. Maar voor die tijd John Farnham en You're the Voice.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

ELO, Electric Light Orchestra en The Sweet Talking Woman. En Jeff Lynne leidt aan een systemische infectie. Vandaar dat hij vorig jaar in juli zijn concert in het Hyde Park moest annuleren. Gebaseerd op Je T'aime, Moi non plus van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Hier is Texas en de Guitar Song.

0: OSR in de middag.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Met Simons, Catch and Release. En we hadden de Candyman met de Knocking Boots. En niet vergeten ook Texas, gebaseerd op Jane Birkin en Serge Gainsbourg's grote succes Je t'aime, moi non plus. OSR 920 op de woensdagmiddag met Elaine Page. If you don't want my love...

Rufus Spitzer Peters houdt jou altijd in zijn gedachten. You Are On My Mind en Elaine Page hadden met If You Don't Want My Love. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En de streeknieuws, maar voor die tijd Double Trouble en de Bubble MC. Hier is de Street Up.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Er ontstond discussie over de aanpak en de maatregelen die genomen moesten worden. Volgens Koolmees botste het tussen de ministers die het belang van de zorg voor ogen hadden en ministers die naar andere belangen keken. Koolmees verklaarde ook buikpijn te hebben gekregen van de invoering van de avondklok. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. De man vermoordde het dier op straat door het te schoppen en te slaan. Hij werd daarop gearresteerd en aangeklaagd door zijn ex-partner en verschillende dierenbeschermingsorganisaties. De man wordt beschuldigd van dierenmishandeling en huiselijk geweld. In Spanje vallen aanvallen op huisdieren van partners onder afgeleid geweld. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Maandagavond 8 juni werden de nieuwe wethouders en raadsleden van de gemeente Gemerpakel geïnstalleerd. En dat gebeurde door burgemeester Michiel van Veen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De nieuwe wethouders zijn Toon Koopmans van de Dorpspartij en Laurens van den Berg van D66. Wethouders Hanneke Koppens en Willeke van Zeeland werden opnieuw benoemd. De nieuwe raadsleden zijn Rens de Haas van de Dorpspartij, Sven Strauven en Martin Jacobs van het CDA en Jeannot Prinsé van D66. Toon Koopmans werd voor zijn langdurige inzet als raadslid tijdens de bijeenkomst benoemd tot lid in orde van Oranje-Nassau. Maandagavond 8 juni gebeurde er rond 9:30 s'avonds een ernstig ongeluk op de Herendijk in Beekendonk. Daar was een personenauto met hoge snelheid tegen een boom gereden en de bestuurder raakte bij dit ongeluk ernstig gewond. Het motorblok en de accu van de auto werden door de klap uit de auto geslingerd en lagen op het wegdek. De auto belandde 40 meter verderop op de weg. De weg werd na het ongeval helemaal afgesloten. De politie stelt onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. In de bodem van de gemeente Gemerbakel zitten archeologische sporen die waardevolle inzichten geven in het leven van de vroegere inwoners. En daarom heeft de gemeenteraad een nieuwe archeologische waarde- en verwachtingskaart vastgesteld. Daarop staat waar precies in de gemeente de kans groot is dat er archeologische resten in de bodem zitten. De komende jaren spelen er grote opgaven zoals woningbouw en energietransitie. De nieuwe kaart en het beleid worden opgenomen in het omgevingsplan. Zo kunnen bij vergunningen eisen worden gesteld zoals het doen van archeologisch onderzoek. Woensdag 10 juni is tussen 11:30 en 12:30 de opening van de voedseltuin in het zorgpark aan de Kloosterlaan in Boekel. Het is een plek geworden met en voor de buurt en de bedoeling is dat bewoners, buurtbewoners en kinderen samen gaan tuinieren en natuurlijk ook elkaar ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break.
5: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers. Sometimes.

To see me through. Gemaakt door de Britse producer Source. En 1986 was dat. En Candy Staten, die heeft het ingezongen. En het was een hit in 1991. Alleen Candy Staten was toen alweer vergeten dat ze het nummer had ingezongen. Toch nog even een kleine verrassing. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze woensdag. Fine Young Cannibals hebben we met She Drives Me Crazy.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

Ja, allerlei vreemde teksten werden erbij gemaakt die helemaal niks met de plaat te maken hadden. Sam the Sam and the Pharaohs en Woele Boele. En hier is The Spirit of St. Louis en Down by the Radio. Sitting here in the direction.

Queen en The Kind of Magic en Direct hadden we Through the Looking Glass. Zometeen gaan we luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws, maar voor die tijd nog iets moois van The Course. En Would You Be Happier?

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Domino of zo, of Clouseau of zo. Binnenkort zijn ze live te zien in Tilburg op het Spoorpark op 27 juni. En bovendien treden ze ook op in juli op het Bospopfestival in Weert. En dat is op 11 juli.

De oude frontman van de Commodores, Lionel Richie en My Destiny. En we hadden een oud succes van Maroon 5 over de Sugar. We gaan eens even een blik werpen in de Nederlandse hitparades van dit ogenblik. Daar komen we tegen op nummer 10. Sam Felder en Olivia Dean. En daar staan ze al 14 weken lang in met het nummer Rain.

Ouwerzeg 920, het station van jouw muziek met de Manic Street Preachers. And if you tolerate this, your children will be next. Ja, ja. En we hadden Sam Velder en Olivia Dean uit de hipraden met Rein Me In. Het zit er weer op wat betreft Ouwerzeg in de middag op deze woensdagmiddag. Straks na 6 uur, dan hebben we het, de avondprogrammering, de avond door met Tom Holland, Kees van Kooi, Peter Boer, Petro Leenders en Berend Koenders sluiten het af. Voor de nacht begint, tot aan 12 uur. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgen. We hebben nog de

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrond. De gemeenten Labeek en Gemert-Baker zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, twee gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. Met de vakantieperiode voor de deur maken veel mensen hun caravan of camper vakantie klaar. Dat doen ze vaak voor de deur. Een kamperen met om mag echter niet langer dan 3 dagen aaneengesloten op de openbare weg staan. Het steeds een paar meter verplaatst op de openbare weg is niet meer toegestaan. Wie toch langer wil parkeren moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Deze regels gelden voor alle kampeermiddelen zoals caravans, campers, vouwwagens en aanhangwagens. In de bebouwde kom worden parkeersituaties regelmatig gecontroleerd. Plaats het kampeermiddel op uw eigen terrein of in een stalling en voorkom een boete. De gemeente Gemert-Bakel roept inwoners op melding te maken wanneer zij een Aziatische horenaar zien. Deze invasieve wespensoort wordt steeds vaker gezien en veroorzaakt schade aan de natuur. Een nest dat met rust wordt gelaten is meestal niet gevaarlijk. Als een nest echter verstoord wordt, kan de soort zich bedreigd voelen. Aziatische horenaar is agressiever dan andere wespen of een andere horenaar. De kans is groot dat ze met meerdere tegelijk steken en je achtervolgen. Hierdoor is de kans op een allergische reactie groter. Een nest moet gemeld worden bij de gemeente. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Riel.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
2: Kom, Rolla.

Wat een stem heeft die dame, zeg. Anastasia, not that kind of girl. En zo werd het alweer 6 uur. Mocht je aan tafel zitten, ik wens je smakelijk eten. En we beginnen met het eerste uurtje van de avond door. De Bee Gees en het album Main Course. Hier zijn ze met Night.

Frans Domino, je weet al, de man van onder meer Blueberry Hill. Maar leuk dat onze computer regelmatig wat andere liedjes erin zet. Want we hebben al zoveel van deze Frans Domino. Dat was There Goes My Heart Again uit het begin van de jaren 60. En de Bee Gees draaiden wij met Nights on Broadway. Zometeen tijd voor nieuwe muziek. Maar nu eerst, iedereen die jarig is, krijgt een gelukswens van Stevie Wonder. Happy Birthday.

Goed, als eerst van Miles Smith en Niall Horan Drive Safe. Let op, want de Noordhoek zit in een klein hoekje. Daarvoor Stevie Wonder en Happy Birthday. Tijd worden we zometeen in onze One and Wonder, onze eendagsvlieg. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog Multicolor voor je klaarstaan. Want Stommelieu en hier is Barry Manilow en Copacabana.

Multicrada van Sommelier brengt ons wel onze eendagsliggende onze one-hit wonder uit 1986. Stond 4 weken in de top 40. 26 was de hoogste plaats voor Tippa Irie. Hello darling.

de jaren 70 uitgebracht dankzij iets wat met Veronica te maken heeft. Daarvoor Oasis, Wonderwall en Tippa Irie, onze eendagslief voor vandaag op deze woensdagavond uit Hello Darling. Gitaar virtuoos Jimi Hendrix, een van de klassiekers uit de jaren 60. Hier is hij met All Along the Watchtower.

Baby Tonight. Nummer geschreven door The Poet, oftewel Bob Dylan. En daarvoor hadden we Jimi Hendrix en All Along the Watchtower. Are You Speedwagon kennen wij van een paar hits. Keep On Loving You was een hele bekende, maar dit is een hele mooie. En die hoor je niet zo vaak. Maar ja, daar zijn wij voor. Hier hebben OSR.

Iets daarvoor die mooie van Ariel Spiegelberg en die heet Take It On The Run. Op naar het nieuws van 7 uur. Het vervolg komt daarna uiteraard voor het volgende uur van de avond door. We hebben deze die ons meeneemt naar het nieuws. Sam Fender en Olivia Dean uit de hitparade en Rain Me In.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. Twee andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrand. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de gemeente Gemert-Bakel. De organisatie van een buurtvereniging, toneelclub, spokkelof of stichting gaat niet vanzelf. Daarom organiseert de gemeente vrijdagmiddag 19 juni van 3 tot 5 een inloopmiddag waar verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met hun vragen. De vrijwilligersondersteuner Nanda Koenen, cultuurcoach Janne Kolen en beleidsmedewerker sport Mijntje Mirande zitten klaar om te ondersteunen bij de vragen. Die kunnen gaan over verzekeringen, financiën, subsidies, fondsen of trainingen. In Laabeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. Het servicepunt van de Rabobank in Gemert sluit op 4 december aanstaande haar deuren. Klanten kunnen nu al vanaf maandag 6 juli terecht in het nieuwe kantoor in het centrum van Helmond, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Dat zit nu nog in de Kerkstraat, maar verhuist binnenkort naar de Ameidenwal 2. Het servicepunt in Gemert behandelt alleen eenvoudige zaken, maar voor veel andere zaken moet de klant al worden doorverwezen naar Helmond, Veghel of Deurne. Het nieuwe kantoor in Helmond biedt volledige dienstverlening onder één dak. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand. Regiobreek.

Ze herhalen één zin constant. Je zou bijna denken dat dat ook de naam of de titel van het liedje is. Maar is helemaal niet zo. Use It Up and Wear It Out. Dat is de originele titel. En Shake Your Body. Vond ze eigenlijk wel leuk om erbij te doen. Adelsie op OZR 920. Leuk dat je erbij bent.

Je zal er maar, in zitten. Een piloot in Canada namelijk. Die heeft maar liefst 16 jaar zonder dat hij diploma had als piloot gefungeerd bij een Canadese maatschappij. En heeft 900 internationale en nationale vluchten uitgevoerd. Ze kwamen erachter toen die man eigenlijk in aanmerking kwam voor een promotie. Toen zijn ze wat dieper gedoken in zijn verleden. En kwamen ze erachter dat die man helemaal geen opleiding had gehad

wel de geschiedenisboeken in, want haar 10e nummer 1 hit heeft deze dame op zak. Hate That I Made You Love Me heeft namelijk de nummer 1 positie bereikt in de US. En daarmee is zij de 13e artiest die dit bereikt heeft. En kan ze zich voegen bij de grootste artiesten aller tijden.

Ik in China en die had maar liefst 1,5 miljoen volgers. En, nou, trieste nieuws, hij is ontvoerd. En waarschijnlijk opgegeten in een Chinees restaurant.

Dat is weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze woensdag. Het leuke nieuws is dat we samen de week door midden hebben gezaagd en een beetje vooruit kunnen kijken naar het weekend. En blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint en een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OSR. Tot morgen. Ja.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Onder het puin van de uitgebrande loods in het Belgische Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental door de brand van afgelopen zaterdag op 4. De brand brak uit in een opslagplaats in Anderlecht, waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps lagen opgeslagen. Vanwege de hevige rookontwikkeling en meerdere explosies werd een rampenplan afgekondigd en moesten tientallen omwonenden hun huis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. 2 andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. In Boekel is een AED geplaatst op het adres Biesthoek 1E. Het initiatief voor de AED ontstond omdat de dichtstbijzijnde AED in de omgeving relatief ver weg ging. In noodsituaties telt iedere minuut en een snelle beschikbare AED kan dan van grote waarde zijn. Daarnaast ligt in de buurt een nieuw natuurgebied dat mogelijk meer wandelaars naar de omgeving trekt. Ook voor hen is een AED in de nabijheid van belang. De organisatie bedankt de buurtbewoners voor hun inzet bij het realiseren van dit initiatief en voor het volgen van reanimatie- en AED-cursussen. Zo staat deze groep mensen klaar om te helpen als het nodig is. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de gemeente Gemert-Bakel. De organisatie van een buurtvereniging, toneelclub, spokkelof of stichting gaat niet vanzelf. Daarom organiseert de gemeente vrijdagmiddag 19 juni van 3 tot 5 een inloopmiddag waar verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met hun vragen. De vrijwilligersondersteuner Nanda Koenen, cultuurcoach Janne Kolen en beleidsmedewerker sport Mijntje Mirande zitten klaar om te ondersteunen bij de vragen. Die kunnen gaan over verzekeringen, financiën, subsidies, fondsen of trainingen. Met de vakantieperiode voor de deur maken veel mensen hun caravan of camper vakantie klaar. Dat doen ze vaak voor de deur. Een kampeermiddel mag echter niet langer dan 3 dagen aaneengesloten op de openbare weg staan. Het steeds een paar meter verplaatst op de openbare weg is niet meer toegestaan. Wie toch langer wil parkeren moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Deze regels gelden voor alle kampeermiddelen zoals caravans, campers, vouwwagens en aanhangwagens. In de bebouwde kom worden parkeersituaties regelmatig gecontroleerd. Plaats het kampeermiddel op uw eigen terrein of in een stalling en voorkom een boete. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
4: Peter Boer.

where we started from. Ja, we zijn er weer helemaal terug, hè? Op de woensdagavond, 8 uur geweest. Kees, dankjewel. Mijn naam is Peter. En ik heb heel leuke muziek tot 9 uur voor je. Onder andere deze van René Vroker.

maar Diana Ross mocht het zingen. En je hoort de heren natuurlijk ook op de backing vocals, inderdaad. Ze zongen lekker mee met deze dame. En wat een hit was dat, hè? Ja, die Diana Ross, die weet ze wel uit te zoeken, hoor. Of ze gebruikt de Bee Gees of Nile Rodgers of noem ze maar op. Geen kleine jongens waar deze dame mee samenwerkte. Ook nog muziek van Louis Capaldi en Pointless. Het is OSR 920 op jouw woensdagavond. Hak de week door midden met zometeen Jan Smit en de stilte in de storm. Maar eerst deze heren van Manfred Mann's Earth Band en Spirits

nummer 1 in de jaren 80. Billy Ocean. Wat een aardige man was dat ook altijd, hè? Ja, zelfs op latere leeftijd zag ik hem ooit nog eens een keer in een talkshow. Een jaar of 10 geleden of zo. En toen had ik toch ook zoiets van, nou, wel wat ouder geworden, maar nog steeds super vriendelijk. Deze Billy Ocean en Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Weet je waar we naartoe gaan? We gaan naar California. En dat doen we samen met Katy Perry en de California Girls.

meer gemaakt dan alleen die Gypsy Woman, la-da-di-la-da-da. Dit was er een voorbeeld van, dat heette 100% Pure Love. En daarvoor hoorde je Stephen Stills en Love the One You With. En dat is inderdaad de beste tip voor deze avond. En als je dan met de geliefde bent waar je ja, samen mee wil zijn, dan zing je een liedje voor.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

van Peter Tetero in T-Set en She Like Weeds. En ja, die mocht niet in Amerika, hè? Nee, dat moest She Like Sweets worden, inderdaad. Ja, ik weet niet of dat een hele grote hit is geweest daar. Het verhaal vertelt dat niet in ieder geval. Maar het was hier in Nederland in ieder geval wel een hele fijne, leuke deun. En nou, ook weer leuk om een keer gewoon op die woensdagavond te draaien. Vandaag even kijken, 10 juni alweer. En ja, hoe het ook alweer is, het is alweer bijna tijd om afscheid te nemen. Zometeen, na het nieuws van 9 uur, Petro Leende. Met nog meer fijne klanken. Ik wens je heel veel plezier met hem. En ik ben er morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen, Gemert Bakel op Omroep Peelrond. De gemeenten Laabeek en Gemert-Baker zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, 2 gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. In Laabeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. De gemeente Gemert-Bakel roept inwoners op melding te maken wanneer zij een Aziatische horenaar zien. Deze invasieve wespensoort wordt steeds vaker gezien en veroorzaakt schade aan de natuur. Een nest dat met rust wordt gelaten is meestal niet gevaarlijk. Als een nest echter verstoord wordt, kan de soort zich bedreigd voelen. Aziatische horenaar is agressiever dan andere wespen of een andere horenaar. De kans is groot dat ze met meerdere tegelijk steken en je achtervolgen. Hierdoor is de kans op een allergische reactie groter. Een nest moet gemeld worden bij de gemeente. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

Caro Emerald. Back It Up, zo heette dat. Als opener in het laatste gedeelte van de avond door. En hier zijn Ike en Tina. Baby, get it on.

Just the Way You Are. Dat zeg ik. Bruno Mars op de radio en Cloud was erbij. Met Shave Me, die hele mooie. En Ike en Tina Turner uiteraard. Baby, Get It On. Wat een hits komen voor mij weer op OSN 920. Je hoort ze hier allemaal. Wakefield. En hier is die prachtige Sexy Eyes. Straks EWF.

Miquel Brown. Close to perfection. Dat is bijna helemaal goed, hè? Earth, Wind and Fire in the Stone hoorde je op OZR 920. En een rapplaatje gaan we draaien. Van lang geleden, ja, maar wel leuk. Joe Bataan. Het nummer heet Rappo Kleppo.

To Be Loved. Bob Marley samen met de Wailers. De Wailers treden nog steeds op, heb ik gehoord. Jazeker. Joe Dolan hoorde je ook. You're such a good looking woman. En hier is Chocolate. Ritmo de la Noche.

De Golden Earring op de radio bij OZR 920. Buddy Joe zongen ze voor ons en Genesis was erbij. Follow you, follow me. Jazeker, je hoort ze hier allemaal. Shania Twain, die hoorde je ook nog. I'm gonna get you good. Wat was dat een hit hier in Nederland? Zeker weten. Straks na 10 uur Berend Konders op de radio. Ik wens je er heel veel plezier mee. En we gaan de laatste draaien. Nou, in ieder geval, Four Tops. If I Were a Carpenter. Tot morgen. If I were

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle vier de WK-schaatsen in één stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad van zowel de lange baan, shorttrack, kunstrijden als synchroon schaatsen. Volgens de internationale schaatsunie ISU moet het evenement een nieuw gezamenlijk podium voor de schaatssport worden. Naast de sportieve primeur kondigt de bond ook een flinke verhoging van het prijzengeld aan voor de komende seizoenen. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Met de vakantieperiode voor de deur maken veel mensen hun caravan of camper vakantie klaar. Dat doen ze vaak voor de deur. En kamperen met onmacht echter niet langer dan 3 dagen aaneengesloten op de openbare weg staan. Het steeds een paar meter verplaatsen op de openbare weg is niet meer toegestaan. Wie toch langer wil parkeren moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Deze regels gelden voor alle kampeermiddelen zoals caravans, campers, vouwwagens en aanhangwagens. In de bebouwde kom worden parkeersituaties regelmatig gecontroleerd. Plaats het kampeermiddel op uw eigen terrein of in een stalling en voorkom een boete. De gemeenten Laabeek en Gemert-Baker zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, 2 gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. De gemeente Gemert-Bakel roept inwoners op melding te maken wanneer zij een Aziatische horenaar zien. Deze invasieve wespensoort wordt steeds vaker gezien en veroorzaakt schade aan de natuur. Een nest dat met rust wordt gelaten is meestal niet gevaarlijk. Als een nest echter verstoord wordt, kan de soort zich bedreigd voelen. Aziatische horenaar is agressiever dan andere wespen of een andere horenaar. De kans is groot dat ze met meerdere tegelijk steken en je achtervolgen. Hierdoor is de kans op een allergische reactie groter. Een nest moet gemeld worden bij de gemeente. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Er is maar één echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Nee, maar irgendwie, irgendwo en irgendwann. Heerlijk liedje om mee te beginnen samen met Cool in the Gang, Straight Ahead. Hey, welkom tot aan middernacht is dit Voor de Nacht Begint. Van het album Abraxas, hier is Santana en The Black Magic Woman.

De nieuwe single van Kenji is dan een Living For. Eerste albumtrack, officieel voor zijn Slayship. Marshall Tucker Band. Terug te vinden op het album Carolina Dreams uit 2014. Gaan we luisteren naar Heard It In A Love Song.

0: Call Me Bad, I Wanna Sex You Up brengt ons album van de week. Paul McCartney's misschien wel de laatste album, je weet maar nooit. Hij is 80 geweest, dus dan is het er zeker nog goed om nog iets uit te brengen. En hij doet het goed in de verkoopcijfers, heb ik ook gezien. The Boys of Dungeon, zo heet het album, Dungeon Lane om precies te zijn, is een nieuw album en die heet Mountain Top. Het nummer wat we gaan draaien.
1: Album van de week.

heb ik Gibson en Only in My Dreams. Dan terug naar vervlogen dagen van de successen van Ferry Grignard. What shall we do with a drunken sailor?

Zo doen we dan een lekker stevig stuk, in dit geval Live in Heaven. Een dame waar we de laatste tijd niet meer zoveel van horen. Dus het wordt tijd dat er even aandacht voor is. En dan hebben we het over Leonie Meijer. Hier is Hey.

Chris Stapleton, die heeft meer als die plaat met die drank erin. You Should Probably Leave draaiden we zojuist. De laatste albumtrack voor dit uur wordt er eentje van The Wall, het album van Pink Floyd uit 1979. Hier is Comfortably Numb.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Ook werden de directeuren toen gearresteerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. De maatregel gaat in op 1 september. Het gaat onder meer om mensen die kritiek hebben op het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland of volgens de autoriteiten extremistisch materiaal verspreiden. Tegenstanders zien de wet als een nieuwe poging om critici van Poetin ook buiten Rusland onder druk te zetten. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. En een eurojackpotspeler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het winnende lot werd verkocht bij een tabaks- en lectuurwinkel in het dorp. De winnaar voorspelde 5 van de 7 getallen goed. Over het prijzengeld moet nog wel 37,8% kansspelbelasting worden betaald, waardoor het uiteindelijke bedrag toch iets lager uitvalt. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de gemeente Gemert-Bakel. De organisatie van een buurtvereniging, toneelclub, sportclub of stichting gaat niet vanzelf. Daarom organiseert de gemeente vrijdagmiddag 19 juni van 3 tot 5 een inloopmiddag waar verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met hun vragen. De vrijwilligersondersteuner Nanda Koenen, cultuurcoach Janne Kolen en beleidsmedewerker sport Mijntje Mirande zitten klaar om te ondersteunen bij de vragen. Die kunnen gaan over verzekeringen, financiën, subsidies, fondsen of trainingen. In Laabeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. De gemeenten Laabeek en Gemert-Bakel zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, 2 gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920.
0: Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Janne King Ain't Nobody en Culture Club It's a Miracle. Al twee platen even na 11 uur naar het radio nieuws. Een regio break. Dit is deel 2 van Voor de Nacht Begint.

Eerst was er Vintage Future. Naderhand was het Mel. En vervolgens werd het Mel en Vintage Future. Ach ja, eigenlijk is het altijd samen geweest. Maar dankzij de televisieoptredens van Mel, ja, is het toch weer een combi geworden. Goed, albumtrack. We gaan een leuke nummer draaien. In dit geval van Gary Moore. Parisienne Walkaways. Samen met Phil Lynott. Hier is een track van het album van Wild One, The Very Best of Tin Lizzy.

Eens in de zoveel tijd moet je dit nummer eruit. Sweeter Clouds and Rain van David Gates. De man die de leider was van de groep Brad. Bekend uit de jaren 70. Wederom een album track. Wordt er eentje van Linda Ronstadt. Terug te vinden op het album An American Tale uit 2013. Dat gaan we draaien. Somewhere Out There from An American Tale soundtrack. Speelfilm dus.

De muziek van Curiosity Killed the Cat, die zijn we niet vergeten. De vraag was in de titel van het liedje Name and Number. Ach ja, hè, dat hebben ze wel eens ooit als show vragen. Hoe heet je en wat is je nummer? Ja, tegenwoordig doen ze gewoon geboortedatum. Hier is Boston, More Than a Feeling.

Muziek van Jason Mraz samen met Colby Coyley en Lucky. We gaan naar de allerlaatste albumtrack voor vandaag. We gaan naar een verzamel-cd'tje van DJ Jeroen van Inkel. In 1993 bracht hij een cd uit van Inkel's Choice. Zijn liedjes die hij toen leuk vond. Michael Murphy, hier is Wildfire.

En we wachten even voor de trein. Flash in the pan was dat. En de trein is binnen. Nou ja, goed. Dat wil zeggen dat ik met de trein mee kan. Oftewel, het programma is voorbij. First Aid Kit is een van de laatste. My Silver Lining. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Even na 10 uur. Tot rusten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelend, Gemelt, Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. In Boekel is een AED geplaatst op het adres Biesthoek 1E. Het initiatief voor de AED ontstond omdat de dichtstbijzijnde AED in de omgeving relatief ver weg hing. In noodsituaties telt iedere minuut en een snelle beschikbare AED kan dan van grote waarde zijn. Daarnaast ligt in de buurt een nieuw natuurgebied dat mogelijk meer wandelaars naar de omgeving trekt. Ook voor hen is een AED in de nabijheid van belang. De organisatie bedankt de buurtbewoners voor hun inzet bij het realiseren van dit initiatief en voor het volgen van reanimatie- en AED-cursussen. Zo staat deze groep mensen klaar om te helpen als het nodig is. Met de vakantieperiode voor de deur maken veel mensen hun caravan of camper vakantie klaar. Dat doen ze vaak voor de deur. Een kampeermiddel mag echter niet langer dan 3 dagen aaneengesloten op de openbare weg staan. Het steeds een paar meter verplaatst op de openbare weg is niet meer toegestaan. Wie toch langer wil parkeren moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Deze regels gelden voor alle kampeermiddelen zoals caravans, campers, vouwwagens en aanhangwagens. In de bebouwde kom worden parkeersituaties regelmatig gecontroleerd. Plaats het kampeermiddel op uw eigen terrein of in een stalling en voorkom een boete. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemelt, Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Jij luistert, wij doen de rest.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler bij de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In Laabeek is een aannemer begonnen met het maaien van een aantal sloten. Dit gebeurt alleen op locaties waar het noodzakelijk is voor een goede afwatering in de zomerperiode. Na het maaien wordt het slootmaaisel ook opgeruimd. Bij alle werkzaamheden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Daarnaast worden in het buitengebied bermen langs fietspaden gemaaid. Dit gebeurt alleen waar dit nodig is voor de toegankelijkheid van de fietspaden. Ook worden op enkele locaties zichtstroken gemaaid om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige bermen worden pas in het najaar gemaaid. De gemeenten Laabeek en Gemert-Baker zoeken collega's voor het team informatievoorziening en regie en gaan dit anders aanpakken. Geen standaard sollicitatieprocedure met een brief, twee gesprekken en een afvinklijstje, maar een ontmoeting. Een middag waarin wordt onderzocht of er een klik is met het werk, met het team en met elkaar. Waar informatievoorziening vroeger vooral draaide om techniek, draait het nu steeds meer om samenwerking, regie en het slim verbinden van mensen, processen en informatie. De middag wordt gehouden op woensdag 24 juni in de Brabantse Kluis in Aalrichsel. Voor meer info kijk op de gemeentelijke site. Het servicepunt van de Rabobank in Gemert sluit op 4 december aanstaande haar deuren. Klanten kunnen nu al vanaf maandag 6 juli terecht in het nieuwe kantoor in het centrum van Helmond, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Dat zit nu nog in de Kerkstraat, maar verhuist binnenkort naar de Ameidenwal 2. Het servicepunt in Gemert behandelt alleen eenvoudige zaken, maar voor veel andere zaken moeten klanten al worden doorverwezen naar Helmond, Veghel of Deurne. Het nieuwe kantoor in Helmond biedt volledige dienstverlening onder één dak. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand. Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten